As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

loop na nêrens. Maar dit pas my baie goed. Hoe verder, hoe beter. Dit is my wens. Een klein bykie liefde. Een klein bykie geluk. En heel wat van dit en dat. Maar meestal...

bunker kom van buiten, een cijfer dier die ruiten, en ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En die tafel en die lijkers, en alles wat eerst was was, versmelt tot blote skaris in die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris in die meer. Met orrelbegeleiding kom je voorspel door die scheiding, maar dus alles recht

later in die hofzaak, want die liefde is een schade die nie meer. Het zwart of wit getooi, in een stoet of een konvooi, wonder elkeen hoe lang alles nog zal duur. En leef olders de bolder, van die kus wacht op die zolder, en die lewe is een skade, die nie meer. En leef olders de bolder, van die kus wacht op

van buiten. Een cijfer door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. In mijn voeten, in mijn handen. Wordt oude bekende landen. En schaar die kaarten tegen die kamer meer. Die wereld wordt de schaduw.

van verlangen. Relikjes van die straten en die stad. Hoe lang zing ik al voor jou? Van die luchtjes en die donker. Van die kamers en die wolken. Van jouw hart.

Eén, dit is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruilen.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: appels, buffels van Buffels Fontein. Nog so 2 boodskapjes so deurgekom het wat sê, Happy birthday, Allison. Enjoy the day from Maggie and the Victor family. Baie dankie, Margaret, vir haar boodskap. Baie geluk aan Allison met haar verjaarsdag vandag. Irene sê, baie geluk aan pa Willie Duisel met sy 81ste verjaarsdag. Dankie vir alles wat dad vir ons doen. Net een skoonpa Duisend, maar een wonderlike opa en opa groetjie ook. Baie lief opa en het kom van Mariette Els af. Baie dankie vir al die boodskap. Baie geluk, Willie Duisel, met jou 81ste verjaarsdag. Is absoluut wonderlik. Ek hoop julle het een lekker dag so ver, een lekker ochend so ver, nog so 1 treffer. Dan gaan ons oor na die ding met ons noem, die nuus.
1: Was my geld teen en dan dink ek aan my ma sy het altyd gesê my kind jy moet leer spaar die jare raak te moeilik en dis winter elke maand ek twyfel of my kaart ooit deur sal gaan

Die Bengals met If She Knew What She Wants. Hulle is deel van Tukas en hulle vroeë werk het helder, rinkelende gitaarmelodieë met powerpop elemente gekombineer. En die oorspronklike groeplede was Hafs gitaar en sang, Vicky Peterson gitaar en sang en Debbie Peterson tromme en sang. En ook Annette Zillenkas bas, en nadat Zillenkas in 83 vertrek het om op ander projekte te fokus, het Michael Steele, voorheen van The Runaways, by die groep aangesluit en basgitaarspeler en sangeres wat die klassieke samenstelling van die groep gevestig het. Ja, hierdie was een van hulle grootes, Eternal Flame.

vrij staat met de windpomp in mijn hart. Mijn voeten is al zeer geloop, mijn benen is al zat. Daar spottels in die teerpad, daar is diefstal op ons plaats. Nu zoek ik maar net vrede in mijn hart, word ik geraakt.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Jy het my geleer van gewone goed, dat die lewe soms bitter is, maar meer keer is soet. Leer my loop,

diabetiese, sal ons sê, malva saus, dan sal ek het probeer. Is het lekker, sal ek het definitief met julle deel. Maar ek wil eerst die recept by julle kry. So, as julle vir my julle snaakse heel dag combinaties kan gee vandag hier op die middag samen zijn, sal ek het grootliks waardeer 082-333-667.

is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: 90, non solo dance.
1: E meno male.
2: Es the Quido, mit Narcotic, Leister FM, Big Nick, samen met jou, Springbok, New Girls, Blue Eyes, wat dingen afskopbaar, doe Carson's band natuurlijk. Dit is het donderdag. Dit is die Big Nick Drive. Ons rocken, ons roll, zo'n beetje meer. Goed om samen met jou te wezen. Dank je, Etienne Carlos, met die middag samen zijn. Ek is samen tot zo net voor 6. Op hierdie donderdag, die 2 juli. Weer sportnies, ons het jou toppiek, ons het hardstaf, kiekie, kyk, Rembrandt, motorsport dinge, ja, daar is Formula 1 hierdie naweek, ook Silverstone, en ek is seker daar is baie ander motorsport, daar gaan ek alles met jou deel in die tweede uur van die program. Ons hou aan met die muziek, wat ons deurvat met jou weer toe, voet toe na dans, en hulle sing, Vergeet van my.

auto. Goederen afgelaai en vaart water in gesluk. 5 uur dat hier de hanen kraai, de opgestaan uit zijn kooi. Vanaf zijn vierplaat ega koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met zijn kostblik en koffiefles, achter op zijn fietsen bagage rat. Twee glazen s ochtends ver toe en weer terug als hij zonweg zat.

prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Een paar trucks veien in die voertuig. En een landrap in die achter die jaart. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die me niet in die baan. 40 jaar hou hy die wijzerstop in die stil van die groot Karoo. Met die zombies is voor gezelschap in die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hy soms een jak als tjak of een nagel op die stoep. Maar in zijn dromen is hy die wijzers wat op zo roept.

jaar zo gauw een goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zijn gewone pakken zijn kostbaar. Zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra. Ook werd toe een gebak. Hij zet in zijn Beretta. Diep in zijn achterzak. 12 uur daar de laatste dag. Haal hij die nijmel en die laai. Leg hij die Beretta op. Trek je sneller in dat vaai. Verschijnen scoot en klap. Die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers vallen oeral.

een aangeklaande aardse hof. Wat het je op een ziel wordt gevraagd. En dit op je laatste dag. En op je laatste skof. Want die edele Dario Luisi heeft bij leven weg een tik zo waard. Die Landros pinke traan. Zie nu klaasje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de aard. Is die vonnis

Fransje van Kuik, gelukkig leven. Jouw Rembrandt Motorsport is om die draai. En ons het nog jouw Kiki Kuik in jouw hartstaf, wat nog jouw kant toe kom. Ons gaan ook raken toe. Denk jy daaraan om jouw motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.

romantisch. Vooral was wansen een nette grap. En jij die binde kimpen, het Scott vrij weggestapt.

0: Dis lekker om musiek te maak, sê so. So sê Pierre Souvons, daar met Singering, Luister FM, goeienaand. Die tijd is nou so 6:08, jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Natuurlijk gebeur dit nou elke donderdag hier so op jou lekker luisterstasie tussen 6 en 9. Natuurlijk Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za. En voor ek vir jou vertel wat ek en jy vanavond alles gaan doen, wil ek eers net vir Big Nick sê. Baie, baie dankie vir die Big Nick Drive. Jy kan elke weeksdag tussen 3 en 6 kan jy saam met hom keier. En vandag was weer een lekker donderende donderdag gewees. So dankie Big Nick. En ons het hom geniet en mooi rij huis toe bly warm en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy vanavond van alles verwag op hierdie program? Ons gaan lekker muziek maak, ons gaan lekker speletjie speel. Die eerste speletjie gaan ons hier rondom half. Gaan ons met hom begin, dis natuurlijk die donderdag 3 in een rij. Dan gesels ek en jy so bykie later vanavond, ek het een vraag wat ek vir jou wil vraag, en dan is het natuurlijk ook tyd vir flinke vingers, hier so in die laaste uur van die program. So dit gaan lekker wees, bly warm, wees veilig, dit is verskrikkelijk koud hier in Port Elizabeth. Vanavond so, terwyl ons so praat van die temperature, kom ons gaan doen sommige gauw hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Gaan loer een bykie daar na jou minimum en maximum temperature vir morgen, vrijdag die 3 juli. En het lyk vir my maar na een koue ene hier in ons uitsaai gebied. Ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is morgen op een 1 en een 10 en julle is gedeeltelik bewolk. Bishu 7:17 ook gedeeltelik bewolk. Kraddock 3 en 12. Ook gedeeltelik bewolk is Londen, gedeeltelik bewolk met een 14 en een 19. Fort Beaufort, gedeeltelik bewolk met een 5 en een 15. Graaf-Reinet, jylle is dieselfde morgen ook gedeeltelik bewolk met een 5 en een 15. Graamstad, jylle is morgen 8:18 ook gedeeltelik bewolk. Mtata, 6:16 gedeeltelik bewolk. Port Alfred, jylle is op een 12 en een 19 morgen en ook gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, 11 en een maximum van 18 met so bykie wolke in die lig. Port St. John's, jylle is op 12 en 20 gedeeltelik bewolk. Queenstown 2 en 13 gedeeltelik bewolk. Uiternaag in Dispatch, jylle is morgen op 9 en 18. En jylle is ook bewolk. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, jylle is morgen op 10 en 20 met 15% kans vir reën. Nou, dit was die laaste weer gewees vir vandag, vir morgen, vrijdag die 3 juli. En dit is natuurlijk vir jou gebring daar dier die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan natuurlijk daar op hulle webteis te gaan kyk op www.weathersa.co.za. So, lekker koue, koel ene morgen hier in Luister FM se kontry, maar ek weet jy gaan lekker saam kuier morgen. Tyd dat ons ook weer bykie gaan muziek maak. Ek denk om ons geluister al vir The Three Merchants met I'll Do My Crying in the Rain. Teens Jordaan met Namibsroos. En as ons terugkom, dan kyk ek hier soos een paar boodskappe wat hier vir my lê. En dan is het amper tyd vir ons eerste speeliekie die donderdag 3 in een rij.

dag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij dier kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, hier die lach of met die lang pad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

Als je een dag weer wil praten, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij oor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ochtend.

bijblij. Mijn dromen staan je voor mij. En die oestijd van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

vleeset, gaan jy jou das afhaal, een wille paard op sal lekker lyk. Dis ek het uit, is niemand wat jy ken nie, hak een biekie uit.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Ik zat voor die kachel, lees jouw laatste gedag. Met die opstaan besef ik, het is buiten reeds lig. Ik streel oor die roos en mijn duim begin bloei. Jij is niet weg, nie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Zeg je hoed en groet, zeg van Ola als je goodbye. Duk voor het vlieg, die bonnie, bonnie sky. Vrij als je bent, zonder grenzen wat je bent. Zeg van Ola als je goodbye, bonnie sky. Duk voor het vlieg, die bonnie, bonnie sky.